0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt.

personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Annette Schuts met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft het onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Annet Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar dat kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regen.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: Kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
8: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel, omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Pullman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Ernest Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
9: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
8: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land staat één file op de A58. Het rijdt langzaam van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB.
11: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
14: Bouwbuddy.nl.
3: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel, omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Pullman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Erne Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file na een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West staat een lange file. Er is een auto in de vangrail gereden en het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. De vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. BrabantVloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
6: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
8: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
6: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op veel wegen prima doorrijden, maar op de A58 staat nog een flinke file door de nasleep van een ongeluk van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar heb je nog zo'n 20 minuten oponthoud. De weg is wel weer vrij. En op de A59 naar Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
10: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha. cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
11: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel, omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Poelman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Erne Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en Waspik. Daar moet je rekening houden met net iets meer dan 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
9: Dat is makkelijk. badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans Verstraeten Hoveniers.nl

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel, omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Pullman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Erne Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

omdat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week. Met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse acteurs. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Roermond en Belfeld. En tot zover de ANWB.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel, omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Pullman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Ernest Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Roermond en Belfeld. Daar heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Dat komt door controles. Op de A2 wordt het al drukker van Utrecht naar het zuiden. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel heb je 5 minuten tijdverlies. De N278 die is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout, 5 minuten oponthoud. De N278 is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Op de straatwegzijde tussen Hees en Geldrop heeft afgelopen nacht een flinke natuurbrand gewoed. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Een 41-jarige man uit Valkenswaard en een 45-jarige Eindhovenaar zijn opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van de achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen in Den Haag vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen uit het miljardenpotje om ASML hier te laten groeien hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Het jongerenwerk van LEF Groep gaat verder onder een nieuwe naam, DURF. Die naam moet het jongerenwerk herkenbaarder maken voor jongeren, ouders en partners in onder meer Sonnenbreugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Aan de aanpak verandert niets. Jongerenwerkers blijven actief op straat, op school, online en in de wijk. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat 24-uursfestival krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes, omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in app en op studio140.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 van Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud bij Dordrecht. A58 van Tilburg naar Breda, daar heb je ook 10 minuten vertraging bij Tilburg. Op de A76 vanuit Geleen sta je voor de Duitse grens 10 minuten vast door controles. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Как обычно. Glow FM. Это ритмы фон де Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg-Reeshof is de vertraging 5 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waspik ook 5 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging nu ongeveer een kwartier.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveen.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Op de Strabrechtse heide tussen Hees en Geldrop heeft afgelopen nacht een flinke natuurbrand gewoed. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Een 41-jarige man uit Valkenswaard en een 45-jarige Eindhovenaar zijn opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van de achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen in Den Haag vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen uit het miljardenpotje om ASML hier te laten groeien hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Het jongerenwerk van LEF Groep gaat verder onder een nieuwe naam, DURF. Die naam moet het jongerenwerk herkenbaarder maken voor jongeren, ouders en partners in onder meer Zonnebreugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Aan de aanpak verandert niets. Jongerenwerkers blijven actief op straat, op school, online en in de wijk. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat 24-uursfestival krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes, omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in app en op studio140.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 80 kilometer file in het zuiden van het land. Er zitten al een paar behoorlijk lange files bij, zoals op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Kerkdriel is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, onder andere door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Een lange file tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel is de vertraging ruim 20 minuten. Zo'n ongeluk gebeurde op de A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. Kost je ook een kwartier. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is een rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, bij Ravenstein. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten. En dat levert ook file op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Os en Paalgraven ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
10: Bouwbuddy.nl.
11: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
12: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Op de straatwegzijde tussen Hees en Geldrop heeft afgelopen nacht een flinke natuurbrand gewoed. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Een 41-jarige man uit Valkenswaard en een 45-jarige Eindhovenaar zijn opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van de achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen in Den Haag vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen uit het miljardenpotje om ASML hier te laten groeien hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Het jongerenwerk van LEF Groep gaat verder onder een nieuwe naam, DURF. Die naam moet het jongerenwerk herkenbaarder maken voor jongeren, ouders en partners in onder meer Sonnenbreugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Aan de aanpak verandert niets. Jongerenwerkers blijven actief op straat, op school, online en in de wijk. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat 24-uursfestival krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes, omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in app en op studio140.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat net geen 170 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een kwartier extra. En van Utrecht naar Den Bosch over de A2 doe je er een half uur langer over tussen Everdingen en Sobolol. A4 Rotterdam-Antwerpen bij Bergen-op-Zoom-Zuid een kwartier extra. En de A16 Rotterdam-Breda bij Breda-Noord nog 10 minuten extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosterknop en Bankhoef is het onthoud een kwartier.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Net geen 200 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur extra. A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenbergen en Hogeheide doe je er 15 minuten langer over. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook een kwartier vertraging tussen Oosterhoofd en Kampenbachhoef.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Op de straatwegzijde tussen Hees en Geldrop heeft afgelopen nacht een flinke natuurbrand gewoed. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Een 41-jarige man uit Valkenswaard en een 45-jarige Eindhovenaar zijn opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van de achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen in Den Haag vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen uit het miljardenpotje om ASML hier te laten groeien hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Het jongerenwerk van LEF Groep gaat verder onder een nieuwe naam, DURF. Die naam moet het jongerenwerk herkenbaarder maken voor jongeren, ouders en partners in onder meer Zonnebreugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Aan de aanpak verandert niets. Jongerenwerkers blijven actief op straat, op school, online en in de wijk. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat 24-uursfestival krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes, omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in app en op studio140.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 en op de A4. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur vertraging. En de andere kant op tussen Everdingen en Zaltbommel bijna drie kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom doe je er 20 minuten langer over.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens de regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 250 kilometer file staat er alleen al in het zuiden. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 3 kwartier vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Maastricht over de A2 tussen Knoopend Leendeheide en de afrit Leende 1 kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. A27 naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 1/2 uur extra. De A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Ewijk doe je er 25 minuten langer over. Van de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle 30 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps is het op onthoud 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de N278 Maastricht-Vaals is tussen Gulpen en Witten in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeval.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van hun achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. De regen van de afgelopen weken helpt tegen de droogte, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Vooral op de hoge zandgronden in Zuidoost-Brabant is de bodem nog te droog. In het gebied van waterschap de Dommel is het nog steeds verboden om water uit sloten en beken te halen. Sommige noodmaatregelen worden inmiddels afgebouwd, maar volgens het waterschap is er nog veel meer regen nodig. Op de Strabrechtse heide tussen Hees en Gelderop is afgelopen nacht een flinke natuurbrand geweest. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is er ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Er zijn een 45-jarige Eindhovenaar en een 41-jarige man uit Valkenswaard opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. Eindhoven krijgt er een nieuw deelvoertuig bij. Na deelfietsen, deelscooters en deelauto's komen er nu ook elektrische deelbusjes. Handig als je bijvoorbeeld aan het verhuizen bent. De proef in Rotterdam met twee busjes van aanbieder MyWheels was een succes. En over het hele land komen er daarom nu 30 deelbusjes, waarvan 4 in Eindhoven. En die kan je per uur huren. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat is een 24-uurs festival en het krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

is my church. This is where I heal my hurts.

0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
1: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 'Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5:00.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 230 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten extra. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam is het op het hout een 15 minuten. A73 naar Nijmegen. Tussen Vierinxbeek en Malden doe je er nog een kwartier langer over. Nou, met pech gestaan. De N278 in het zuiden van Limburg is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Gulpen en Witten.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
13: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
5: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van hun achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. De regen van de afgelopen weken helpt tegen de droogte, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Vooral op de hoge zandgronden in Zuidoost-Brabant is de bodem nog te droog. In het gebied van waterschap De Dommel is het nog steeds verboden om water uit sloten en beken te halen. Sommige noodmaatregelen worden inmiddels afgebouwd, maar volgens het waterschap is er nog veel meer regen nodig. Op de Strabrechtse heide tussen Hees en Gelderop is afgelopen nacht een flinke natuurbrand geweest. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is er ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Er zijn een 45-jarige Eindhovenaar en een 41-jarige man uit Valkenswaard opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. Eindhoven krijgt er een nieuw deelvoertuig bij. Na deelfietsen, deelscooters en deelauto's komen er nu ook elektrische deelbusjes. Handig als je bijvoorbeeld aan het verhuizen bent. De proef in Rotterdam met twee busjes van aanbieder MyWheels was een succes. En over het hele land komen er daarom nu 30 deelbusjes, waarvan 4 in Eindhoven. En die kan je per uur huren. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat is een 24-uurs festival en het krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 150 kilometer file in het zuiden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En van Utrecht naar Den Bosch ook 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan een ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Valkenswaard is het oponthoud een uur en dat gaat nog oplopen. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam 25 minuten extra nodig.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 6:00.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. Het NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar in het zuiden van het land is het nog behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file nog, alleen al in het zuiden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt De Hocht en Leende. drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam duurde er een kwartier langer over. En op de N2 loopt het vast bij Eindhoven. Vanwege dat ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht heb je tussen de afrit Hightech Campus en Knoppen Deen de Heide een kwartier extra nodig. Dan in het zuiden van Limburg de N278. Die is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van hun achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. De regen van de afgelopen weken helpt tegen de droogte, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Vooral op de hoge zandgronden in Zuidoost-Brabant is de bodem nog te droog. In het gebied van waterschap de Dommel is het nog steeds verboden om water uit sloten en beken te halen. Sommige noodmaatregelen worden inmiddels afgebouwd, maar volgens het waterschap is er nog veel meer regen nodig. Op de Strabrechtse heide tussen Hees en Gelderop is afgelopen nacht een flinke natuurbrand geweest. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is er ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Er zijn een 45-jarige Eindhovenaar en een 41-jarige man uit Valkenswaard opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. Eindhoven krijgt er een nieuw deelvoertuig bij. Na deelfietsen, deelscooters en deelauto's komen er nu ook elektrische deelbusjes. Handig als je bijvoorbeeld aan het verhuizen bent. De proef in Rotterdam met twee busjes van aanbieder MyWheels was een succes. En over het hele land komen er daarom nu 30 deelbusjes, waarvan 4 in Eindhoven. En die kan je per uur huren. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken, is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat is een 24-uurs festival en het krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes, omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt Leendeheide en Leende nog een kwartier vertraging. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: klokslag 7 uur, tijd voor de Klo Evening. Komt eraan na het nieuws met muziek van Teddy Swims, Armin van Buuren en een hele hoop nieuwe muziek. Nu eerst het nieuws.
1: Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krijg je nog van mij de ANWB-verkeersinformatie. Rond de BN-poort zijn geen files gemeld, wel flitsers. Let op deze twee op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Nederweer Kelpen-Oler bij 102.1. En op de A67 Eindhoven richting Belgische grens bij knooppunt De Holt-Valkenswaard bij 18.0. Dus kijk uit als je daar rijdt.
3: Glow Evening.
0: Ja, 7 uur geweest. Dat betekent het gaspedaal naar 130. Lekker naar huis, weekend vieren. Dat doe je natuurlijk bij Glow FM. En nu Teddy Swims, Mr. Know-It-All. We'll be right back.

0: Armin van Buren met Bill and Ted. Come Around Again, hoor je op Glow FM in je weekend.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Goedenavond hier bij Glow FM. De evening is begonnen en dat betekent ook je weekend als je mij hoort. Tot 9 uur. Manasse, goedenavond. Laat wat van je horen in de Glow FM app. Vind ik leuk. Ik wil weten hoe je erbij zit. Ik zie al dat Jonas heeft gezegd dat hij gewoon heerlijk al in de auto onderweg zit naar huis van werk. Lekker man. Geniet van je avond en van je weekend. Dan zorg ik voor de muziek. Zoals deze vrouw die ik voor je klaar heb staan. Ja, het is best wel... Als een artiest zelf een festival organiseert... dan begin ik toch een beetje... Ja, de nekharen gaan niet per se overeind staan. Maar ik moet wel denken aan 2017. Ja Rule, Fire Festival. Ja, de bekende rapper die dus ooit zelf dus ook zo eentje heeft georganiseerd. Wat eigenlijk, ja, het sloeg helemaal dood. Het is zo'n grote scam geworden. Niks was goed geregeld. Alles liep in het water. Eén grote drama. Dat was bij haar dus niet zo, maar ze had ook best wel een ander motief. Het was namelijk een festival volledig bestaand uit vrouwelijke artiesten die al optraden. Ik noem namen als Doji, Chappell Roan, Stevie Nicks is zelfs langsgekomen. En uiteindelijk heeft zij het hele feestje afgesloten. Want elke opbrengste van dat hele festival ging naar het goede doel. Nou, dat is dan toch niet verkeerd voor iemand die een stupid song heeft gemaakt, toch? Dacht ik ook. Hoort u nu bij Glow FM. Dit is Olivia Rodrigo met inderdaad Stupid Song.

Als ik erover nadenk, maar het is, ja, hoe lang zal het geleden zijn? Zo 7 jaar geleden kwam ze in mijn leven. En ja, ik dacht wel, dit spreekt mij aan. Dit spreekt mij zo ontiegelijk aan. Ik wil hier eigenlijk meer van, want het voelt alsof wij elkaar zo goed begrijpen. En toen was ze opeens helemaal gewoon weg. Het leek alsof ze van de aardbodem verdwenen was. Ik hoorde niet veel meer van haar. Totdat ik van de week dus een nummer hoorde van haar. Het is namelijk een zangeres die bekend staat om dit nummer met de Chainsmokers. Het gaat om Kelsea Ballerini. Ja, en het nummer This Feeling betekent gewoon enorm veel voor mij, omdat dit op het moment uitkwam dat er gewoon een hele hoop in mijn leven speelde. Over mijn relatie toen de tijd. Nou ja, weet je, nu is het vandaag de dag vier keer weer dat ik 8 jaar lang een relatie heb waar ik hartstikke blij mee ben. En dat nummer betekent zo ontiegelijk veel voor me, dat ik zo blij ben dat ze eindelijk weer boven water is gekomen. Met een nieuw nummer samen met Marshmallow. En hij klinkt zo ontiegelijk lekker. Dit is Glow FM met Marshmallow en Kelsea Ballerini. Another Drink.

ja, deze zusjes, moet ik zeggen, toch wel een beetje tegenaan lopen, hè? Als je je hoogtepunt hebt bereikt, je hebt al zoveel successen behaald. Wanneer bereik je dan de nieuwe piek? Kom je dan nog wel terug op hoe je wil dat je terug wil komen? Nou, ik hoop het wel. Als je mij vraagt, is dat wel het geval? Vooral vandaag, want het is New Music Friday, de dag dat er een hele hoop nieuwe muziek komt en wordt uitgebracht. En ze hebben dus ook vandaag een nieuwe album. Welgemeend, Peak, P-E-A-K, genoemd, uitgebracht met de vraag, is dit de piek? Gaan we, wat is er nu nog waar we verder op kunnen bouwen? Ik heb het over de zusjes Cruella. Ik ben al een heel lange tijd fan van hun, omdat ze begonnen met de dubstep sound. Back in the day, echt een tijd geleden. Later werden ze wat meer richting toch een beetje de hip-hop invloeden die ze met elektronische muziek mixten. Laatste tijd zijn ze de techno-kant opgegaan. En nu hebben ze toch een track uit, jongen. Het is iets waar ik heel erg enthousiast over ben. Ik hoop jij ook. En eigenlijk is mijn enige kantelpuntje van kritiek. Het lijkt alsof het te kort duurt, omdat het lijkt op één groot couplet bijna. Nou ja, luister maar zelf. En als je het te kort vindt, dan kan je zo nog een keertje op play drukken. Want zo heet het ook. Cruella. Press play.

Vandaag uitgekomen, hun album Peak. Daar hoor je deze van Cruella. Ja, ik vind het dus een beetje te kort duren. Omdat ik denk, ja, dit klinkt als één groot couplet. Refrein is geweest als één groot stukje. En ik zou er graag nog een stukje aan vast willen plakken. Maar ja, dus dan moet je misschien eigenlijk nog een keer luisteren. Want hij heet Press Play. Ah, fuck it, doe ik gewoon nog een keertje. Waarom niet, joh?

Speciaal voor als je niet genoeg voor kon hebben. Genoeg van kon hebben, moet ik zeggen. Het nieuwste van Corwella. Press play. En nou gaan we echt horen. Bijvoorbeeld het weerbericht, want vanavond wordt het droog en klaart het steeds verder op. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Kijken we even naar de situatie op de weg. Dan zijn onze vrienden van de ANWB. Geen files, wel twee flitsers gemeld op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knopen Nederweert, Kelpen, Oler op hectometerpaal 202.1. En op de A67 Eindhoven richting Belgische grens vanaf knooppunt De Hocht. Op bij hectometerpaal 18.0 wordt er ook geflitst. Dus heel veel succes als je daar voorbij rijdt. Rij niet te hard, hè. Voor je onderweg helemaal hits of helemaal niks. Een nieuwe Duitse track. Duitse rap, om precies te zijn. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En het is met een artiest. Ja, je gaat het nooit geloven dat zij dit gedaan hebben.

0: Calvin Harris en Sam Smith met Desire. Hoor je op Low FM?
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Het is het moment dat wij gaan bepalen wat er op de playlist van Low FM en wat niet. Wat is de hit van de toekomst en wat pleuren we in de prullenbak? Wat vind jij nou de muziek die wij moeten draaien? Wat komt op de playlist en wat ook helemaal niet? Het is in jou, de Glow FM app is hierbij je beste vriend. Je hoeft alleen maar te appen naar de studio. Vind je het een hit of vind je het niks? En ja, ik ben heel benieuwd wat je van deze vindt. Want als ik zeg Duitse rapmuziek, dan denk je misschien aan ja, een beetje van die drillrappers. Met een beetje die... ja, ik vind altijd een beetje teksten waar een hele hoop voorbij komt. Maar het heeft wel wat. Maar het moet je stijl zijn. Je moet überhaupt hiphop leuk vinden, denk ik. Maar dit vind ik toch wel een gevalletje waarvan ik denk... misschien dat ik je toch kan overtuigen, een klein beetje... ja, toch stiekem een klein beetje fan te worden van Duitse rap. Het is Duitse rapper Makko die een nummer heeft gemaakt. En dat samen met, ja, hoe ze het voor elkaar gekregen hebben, ik weet het niet. Maar de Chainsmokers, die hebben de productie hiervan gedaan. Het is een samenwerking die ja, echt de Chainsmokers sound heeft. En een stem die je niet altijd verstaat, maar het heeft een sfeer. En de vaker je naar luistert, de meer je denkt van... oh, dit is eigenlijk gewoon een heerlijk nummer over het leven... over emoties, over gevoelens. En misschien dat je goed Duits kan verstaan en je het kan volgen. Ik kan Duits, maar ik kon het niet bijhouden. Maar ik weet nog steeds, het is een heerlijk nummer. Laat maar weten in de Glove Map. Wat vind je van In und Auswendig?
2: Mijn leven ziet aan me voorbij. Abgestumpft, lauf auf Autopilot. Alles raubt mir die Aufmerksamkeit. Werde nicht mehr high, aber Augen sind tief rot. Ich Idiot, ich muss dringend was verändern.

0: Ende. Ja.
1: Menschen machen Fehler, aber Fehler machen menschlich.
0: Wat vind je ervan? Laat het maar horen in de Klofam app. Ik ben heel benieuwd wat je van deze vindt. Is die oude Chainsmokers sound, de beat eronder, is dat genoeg? Zeg je nog steeds na Duitse rap? Hier voor mij bestemd. Kom maar door in de Klofam app. Krijg je ondertussen van me Temper City. Dit is Self-Aware.

0: Het is een klapper, toch? Ik heb het idee dat de politie achter ze aankomt. Clones aan met Prospa en Free Your Mind. Maar ik noem ze liever, ja, Hot Prospect.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Ze maken zulke dikke hits, ze betoveren elke club die je tegenwoordig tegenkomt. En het is gewoon ja, een nieuwe groep, nieuwe muziek. En die gaan nog lang mee. En ik vroeg je net ook wat je van deze mensen, of tenminste van deze Duitse rapper vond. Gaat die ook nog lang mee? Heeft die ook misschien wel een hit te pakken? Misschien wel in, nou ja, als je dit in een club hoort, ik weet niet. En deze...

wat ik wel denk is dat hij misschien heel goed past in jouw playlist. En daarom vroeg ik aan jou, vind je het een hit of vind je het niks? Gaan we het in de playlist van Glow FM stoppen zodat je hem vaker hoort? Of helemaal totaal niet? Gaan we hem gewoon gelijk als vuilnis in keilen, nooit meer, nooit meer wat van horen en doei. Dat is aan jou natuurlijk. Er zijn wat appjes binnengekomen, dank daarvoor. Daar ben ik heel erg blij mee. En grotendeels ziet het er toch wel uit alsof we een conclusie kunnen trekken. Ik kijk eventjes naar de app. Ik zie Elif, die vindt de samenwerking heel erg vet. Nummer is ook nice. Die vindt het een hit. Bellen vindt het niks. Houdt sowieso niet van hip-hop. Nou, dan is het met deze ook wel snel gedaan, denk ik. Navi houdt ook niet van hip-hop, maar die vindt deze dan weer wel lekker. Juist vanwege de Chainsmokers. Kijk, ja, dat kunnen die samenwerkingen doen, hè. Zorg ervoor dat je een beetje iets anders ontdekt buiten je comfortzone. En Jace die zegt, ja, het Duitse rapper met de Chainsmokers had ik nooit verwacht. Stond niet op mijn bingo kaart voor 2026, maar het is verrassend goed. Dus dat is gewoon nog een hit. Ik zie ook Sasha vindt het nice. Imani die vindt het een hit. Roy die zegt, ik vind het helemaal niks. Weg die handel. En Brian vindt het een hit. Nou, dan komen we toch op zo bij elkaar 87% van de stemmen. En dat is aardig veel, kan ik je zeggen. En toch, ja, mijn campagne voor meer Chainsmokers op de radio wordt hierbij voortgezet. Want het is zeker een hit. Deze van Makko en de Chainsmokers. In und auswendig. Ga je zeker vaker horen. Lekker, man. Van Duitsland gaan we door naar echte Amerikaanse Texas-gitaren. Post Malone, Morgan Wallen. Dit is I Had Some Help.

Als radio-dj is het een beetje onwennig om deze plaat af te kondigen. Of tenminste deze artiest af te kondigen met een titel dat anders is dan Sukkel voor de Liefde. Of een van de andere grote hits die ze hadden. Ze hebben namelijk gewoon een gloednieuw nummer. De Opposites hoor je op Glow FM met Feestje op Begraf. Zo goed. Nou, daar mag wel een belletje voor rinkelen natuurlijk. Hè? Dat bedoel ik. Ja, zo klinkt hij, ja.

0: Je hoorde Ring My Bell van Age op Glow FM voor je onderweg. De remix request na het nieuws met Ewout de Jong.
1: 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal.
0: Oh, hi Clemens.
2: De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
3: Wat dat betekent concreet? Dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Clemens, dankjewel. Gaan we door naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ik kwam even niet aan mijn woorden. Geen files, maar wel flitsers gemeld. Dus let op als je rond de Brainport rijdt. Namelijk op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Nederweert bij 102.1. En ook op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij knooppunt De Gocht wordt er geflitst op 18.0. Dus kijk uit.
5: Glow Evening.
0: En we gaan door met de evening, want zometeen gaan we lekker platen verbouwen. Nieuwe releases wil ik van je weten. Nu eerst Another en 54 Ultra. Talk to you.

0: Tayo Cruz en Kylie Minogue op Glow FM met Higher.
1: Glow FM, the remix request.
0: Misschien wel het motto van je weekend, hè? Ja, je weet maar nooit. Hoe jij het weekend af wilt trappen, dat is helemaal aan jou. Het is vrijdagavond en ja, dat kan je met een biertje doen, met een jointje of gewoon lekker nuchter op de bank. Wat jij wil, het is jouw weekend, jouw feestje. Wat kan het voor de rest ook schelen? En daarom hebben we ook de remix request in het leven geroepen. Een van de redenen, omdat het gewoon lekker is om eventjes met een goede remix misschien het weekend in te beuken. Een goede remix bestaat namelijk niet uit een plaat waar je een basic beat onderlegt en klaar. Het kan wel, maar voor mij zit er nog een beetje een kunstvorm achter. En om daarom nieuwe platen te ontdekken en ook wel misschien nieuwe artiesten, heb ik de remix request in het leven geroepen, zodat jij een plaat aan kan vragen en ik ga voor jou op zoek naar een vette remix. Vorige week waren we bijvoorbeeld bij

En dat was met Glory Days. Ik vroeg jou, wat is een plaat waarbij je als remix ontdekte dat er een nieuwe artiest was die je kon gaan volgen? Dat kwam dus door de remix van Madison Mars. Volgens mij was het Peter die toen dus uiteindelijk Sweater Beats het origineel ontdekt had als artiest. Dus dat kan een remix allemaal doen. En daarom ben ik vandaag voor jou benieuwd. Wat is een track waar je misschien wel naar uitkijkt komende tijd? Wat is misschien een artiest die al muziek aan het teasen is waarvan je denkt, oh, dit moet ik horen de komende tijd. Hier heb ik zin in. Wat is een nieuwe release die op het schema staat waar jij

0: Duele el corazón. Enrique Iglesias en Glow FM.
1: Glow FM, the remix request.
2: Ik vroeg je net plaat door te geven of een artiest, een nummer waar je naar uitkijkt die binnenkort zijn releasedatum bereikt. En dat is ook gedaan, dankjewel daarvoor. Het doel daarvan is dat wij dan, ik ga persoonlijke remix voor je opzoeken waarvan ik denk dat die vet is dat je misschien een nieuwe artiest leert ontdekken. Misschien leer je door deze niet per se een nieuwe artiest ontdekken, maar wel een geweldig nieuwe track. Want Mats die kwam met een suggestie, namelijk binnenkort het album wat uitkomt van Chase en Status. En daar zijn er wat nummers van uitgebracht. En hij vroeg zich af of ergens een lekkere remix van Chase en Status plaat te vinden is. Nou, voor de vrijdagavond, als je nog gaat stappen, ergens een drum en bassfeest gaat bezoeken, dan is het heel lekker dat je heel misschien deze wel tegen gaat komen.

is echt een beetje de UK drum and bass. Gecombineerd met die dubstep erop. Ja, hoor die bassline dan. Dit schreeuwt 2012, want dat is ook wanneer het nummer uitkwam. En daar is een remix van de man die alles kan als het gaat om toch wel een beetje de beste geluiden. Meest monsterlijke geluiden samenbrengen en je oren laten ontploffen dat je denkt, waar de fuck luister ik naar? Het is nog goed ook. Hij doet me een beetje denken, de remix, aan dit nummer die hij...

Die gaat heel hard. En ik denk dat deze remix dus van Jason Staters International, die je net hoorde, of ik moet eigenlijk zeggen internationaal, ja, dat die ook wel een beetje erop lijkt, dezelfde sfeer meebrengt en een beetje rammen is. Maar als die bas er zo in kit, jongen. Je bent gelijk wakker en ready om het weekend door te beuken. In de remix request vandaag, Jason Staters. De Skrillex remix. Voor jou, Mats. Van internationaal.

Dua Lipa, Trading Season, hoor je op Glow FM, waar je van mij nu het Glow FM weerbericht krijgt. Of vanavond wordt het droog en klaart het steeds verder op. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en wordt het tussen de 20 en 21 graden. Nou, het is september, maar niet, het keldert niet zo snel naar beneden, gelukkig. Kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. Geen files gemeld, wel flitsers op de A2. Eindhoven richting Maastricht bij knooppunt Nederweert, 102.1. En op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens, knooppunt De Hocht. Bij hectometerpaal 18.0 wordt er uitgeflitst. Dus heel veel succes als je er staat. Rijd niet te snel naar huis, ook al mag je wel 130. Maar met Glow FM gaat het automatisch wat sneller. Nu met Shakira.

Fuente hoor je op Glow FM met Ratata. Hij heeft een lekkere festivalzomer achter de rug. Hij heeft gedraaid bij Formule 1 in Zandvoort, was hij een van de DJ's. Hij heeft gedraaid op Zwarte Cross. En hij stond ook op Rock Werchter, waar ik hem afgelopen jaar gezien heb. De zomer is alleen voorbij, helaas. Tenminste, dat zeggen ze. Ik ben het er niet mee eens. Officieel duurt de zomer tot wanneer mijn verjaardag 15 september geweest is. Dat is het nog niet. En dan kijk ik ook heel eventjes naar het weer. Ah, oh, dat is lekker. Nou, elke dag steeds kouder. Nou, super. Gelukkig nog even niet bij Glow FM dan. Want dit is Hugo, Move Into The Summer. Heb ik ook zin in. Zou ik ook moeten

Drake en Rihanna op Low FM met Too Good. Wat hebben Jax Jones en Flo Rida met elkaar te maken? Nou, ze zijn niet allebei vernoemd naar hun geboorteplek, dat is Flo Rida of Florida. We raken ook niet allebei door met I Got You van Duke Dumont. Nee, dat was Jax Jones. Nee, het antwoord is ja, toch wel... Kleine hint, durf ik te zeggen. Fluitje van een cent. Ze hebben allebei een nummer dat Whistle heet. Ja, en dat nummer heeft eigenlijk wel... Ja, je kan zeggen dat ze toch wel een heel andere betekenis hebben van elkaar. Je gaat er zo meteen horen. Whistle van Flo Rida over zijn whistle. Na Jax Jones en Callum Scott...

Nou ja, zeg. Dit is ook wel een beetje toevallig hoor, maar dan vragen ze er ook wel echt om. Draaide net natuurlijk Whistle van Jax Jones en daarna Whistle van Florida. Ja, en dan staat er nu gewoon voor mijn neus. Beautiful People van David Guetta en Sia. Ja, sorry. Maar het is net alsof de muziekredactie je gewoon echt voor mijn voeten legt. Zo om gewoon erin te keilen en te zeggen, hé, jij weet wat je moet doen. Net had je al TNT-titels. Weet je, fuck it. Ik ga het nu ook gewoon ook doen. Want dit is ook Beautiful People. Maar in een prachtige uitvoering van Ed Sheeran samen met Khalid. Op Klo FM. Hoor je onderweg Florian Hamelink met zijn 200ste uurmix.

0: En Khalid met Tito Twin, Beautiful People van David Guetta.
1: Glow FM.
0: Voor je onderweg, Florian. Hij komt net de studio binnen met zijn 200ste uurmix. Alle genres door elkaar gehusteld.
2: 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
4: De politie maakt bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
3: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
5: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
3: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM Urmix. Het was mijn allereerste liedje wat ik ooit in de mix stopte. In de allereerste Urmix. Nou, die staat inmiddels niet meer online. Is niet naar te luisteren. Is zo slecht gemixt. Inmiddels zijn we aanbeland bij het magische getal. Nummer 200. Al 200 keer alle genres in één mix gegooid. En vandaag gaan we dat extra goed vieren. Een uur lang alleen maar bangers in de mix met de allergrootste zomerhit van dit jaar. Another. Dit is Talk To You.

Natasha Bedingfield en Unwritten in de Glow FM Umix editie 200. Goed dat je erbij bent. Aan de start van een nieuwe schooljaar, nieuwe werkjaar. De zomervakantie zit er officieel op. Maar wie weet ga je net als ik buiten het seizoen lekkere vakantie. Een stuk goedkoper ook. En John Newman komt eraan. Love Me Again. Eerste nieuwste flair. Dit is Door het Oog van de Nacht bij Glow FM.

Ik heb het niet bijgehouden, maar ik weet het eigenlijk bijna wel zeker. Van alle artiesten is Calvin Harris toch wel de meest gedraaide artiest in de Glow FM Urmix. Nou, hoeveel hits die man wel niet op zijn naam heeft staan, niet normaal. Maar dit liedje hoor je bijna nooit voorbij komen. Ook niet in die Glow FM Urmix. Een vergeten Calvin Harris hitje. Under Control hoor je zojuist in de 200ste Urmix. Met nieuwe muziek van Roxy Dekker. Ik denk de meest gedraaide Nederlandse artiest in die Glow FM Urmix. Twee weken terug bracht ze een nieuw album uit Superstar. En een van die tracks, Bare Minimum, hoor je zometeen in de mix. Eerst Avicii. Dit is The Nice.

misschien wel het allerbeste liedje om mee te zingen in de auto, toch? Zeker als je zo in je eentje zit. Radio net iets harder. Mee schreeuwen met die uithaal. Keen, you're the somewhere only we know in de Glow FM Urmix. BPM gaat omhoog. Sam Smith, La La La komt eraan. En dit is de koningin van het Songfestival. Loreen en Euphoria.

kippenvel. Als ik deze hoor. Ketama en Interplanetary Criminal in de Glow FM Umix. Was hem, editie 200. Thanks als je er al heel lang bij bent. Ik waardeer je support. Dit was ook gelijk de laatste van het seizoen. Ik ben er een paar weken tussenuit. Ik ga even rondreizen naar de andere kant van de wereld.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: I had an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Heidi Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

speeds than you can handle. Mixed up. Glow FM.

0: Dit is Glow FM.
1: Het ritme van de Brainport.
0: Het ritme van de Brainport.
1: Glow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.
3: Het is 8 uur, het is de pre-party voor het Total Los Festival dag 2. Vanaf 10 uur gaan we van start, maar tot 10 uur hoor je mij met de Glow FM Uurmix. En dit is Martin Garrix.

versie van het feestteam. Die ga je vanmiddag voorbij horen komen op het Total Lost Festival. Shirt uit en zwaaien. Maar dit was het origineel uit de 90s. Gala, Freed from Desire. In de pre-party voor het Total Lost Festival dag 2. Vanaf 10 uur gaan we weer los. En dit is dus de pre-party met de lekkerste hits in de mix. Met nu.

Vergara, Like Mike, Dimitri Vegas, and Like I Do. En daarvoor heel veel muziek die je vanmiddag terug gaat horen komen. Cascada, Every Time We Touch kwam voorbij. Ook Marco Schuimmaker, Every Time We Touch en Scooter hoorde je. Ja, en wat wil jij nog horen op jouw pre-party voor de Total Loss Festival? Je appjes zijn echt meer dan welkom via de gratis Glow FM app. En nu gaan we even rustig wakker worden op je zondagmorgen. Het is 8:30 geweest. En ik heb een hele vette mashup voor je gevonden. Gemaakt door Martin Garrix. Third Party en Free. En dit is Coldplay. En Fix You. When you

Gardner en Dreams. Dat was eerst een grote TikTok-hit. David Guetta pakte dat op en maakte daar een hele vette elektronische remix van. Het is bijna 9 uur. Zometeen, na 9 uur, bepaal jij wat er in de mix wordt gedraaid. Dus stuur je verzoekjes maar alvast via de gratis Glow FM-app. Dan gaan we er zometeen een groot feest van maken tot aan 10 uur. Dus blijf er nog even bij. En dit is Timbaland en The Way I Are.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

Een paar minuten over negen. Je luistert naar de foute weekendmix. Voordat we losgaan met de tweede dag van het Total Los Festival. En je kan natuurlijk alles live volgen via Glow FM. Je luistert naar het laatste uurtje voor de pre-party. Jij mag bepalen wat je in deze mix gaat horen. Stuur je berichtje via de Glow FM app. En dit is Sesh en Ecuador.

Beyşehir.

Shine in de Glow FM Uurmix. Hij wilde me graag horen. En jij mag namelijk bepalen welke muziek je in de mix dit uur wil horen. Nina, die is ook al wakker op de zondagochtend. Die stuurt ons een berichtje met: hé, wat lekker zeg dit op je zondagmorgen. Doe maar krantje papi en pompen. Transform.

verzoekjeseditie. Jij mag bepalen wat je hoort in de mix. Eva die stuurt een berichtje. Natuurlijk wil ik even Queen horen met Bohemian Rhapsody. Komt eraan, eerst Carly Rae Jepsen.

in de verzoekjes. Glow FM Urmix, jij bepaalt wat er in de mix wordt gedraaid. Elise stuurt toen maar iemand back, belly dancen, dat TikTok-nummertje. Hoor je zo meteen, Elise. En Levi die zegt party rock anthem, LMFAO. En hoor je nu in de Glow FM Urmix.

de pre-party voor het Total Lost Festival. Ik hoop dat je een beetje wakker bent, want zometeen na 10 uur gaan we er weer een hele dag tegenaan. En Marcel van der Steen en Job van der Zee, die nemen een stokje van mij over. Heel veel plezier bij hen.